En dit was 'n deel uit Wilhelm Tell van Rossini. Terloops, die werk is gebaseer op Friedrich Schiller se toneelstuk met dieselfde titel. En drie rolprente het reeds die lig gesien. Dit is die een in 1923, 1934 en ook in 2024. Almal te doen met die verhaal van Wilhelm Tell. Hier is die poppedans van Edipal Dini. Gaan lees gerus meer oor die Hongaarse komponis op ons webblad rsg.co.za.

Dit was wals nummer 3 van Brahms. Ons is bekend met Mozart's Turkse Mars, of dan ook die Rondo alla Turca, wat die slotbeweging van sy klaviersonate nummer 11 is. Maar Beethoven het ook een Turkse Mars gecomponeer. Dit vorm deel van sy Die Ruïnes van Athene. Vroeger was het deel van stel variaties van Beethoven, maar hy het later vir die toneelstuk Die Ruïnes van Athene georkestreer.

0: En die Philharmoniese Orkees onder leiding van Erich Kunzel het die Turkse Mars uit Beethoven's geleentheidsmusiek vir die ruïnes van Athene gespeel.
1: Hallo, ek is Magdalene Minnaar, opera sangeres en artistieke direkteur van Kaapstad Opera. Jy luister na Musiek Bonbons op RSG.
0: Hier is nou een Bersese, dis een weglied van Jernveld. Erke Rautio word begeleid door Ezo Metateno.

En dit was Bersese, of dan een weglied van Armas Jernveld. Nou, ons saai uit tussen 100 en 104 FM, die webtuiste is rsg.co.za en die audiokanaal is 813. En nou een minuet van Mozart, die Stadler trio voor het uit.

Pierre Feind. Dat is een uitvoering van een beweging uit Van Winter. Se Wobo-concert in F-majeur. Je luister naar Muziekplan Bons op RSG, samen met mij tijdens april. Hier is die Montenara koor met Jubilate van Dmitri Bortniansky, wat een groot bijdrage geleverd het om geestelijke muziek in die Russische keizerrijk destijds te bevorderen. Terloops, die Montenara koor is in 1958 gestig en gaan steeds voort.

En dit was Jubilate van Bortnianski. Ja, ik heb daarom daar hiervan kon uitkrijgen. Die sensopraan was Thomas Schulze. Ons gaan voort met die program. Dit is nou Muziekbonbons hier op RSG. Hier is nou een melodie of een wijsie van Händel. Die componist het dikwijls zulke losstaande werken in groter composities gebruik. Maar hierdie melodie of wijsie, of dan een ei, soos hulle ook soms daarna verwijs, het as een losstaande solo werk in die vorm geblei.

Darren ayamuso ngege ngamke mbuli wala kwamte ke 12 ikwa 13 manita ke konke radio xka fm chibui wala kita kwamte ke wala kitam mgega wa mkukhoshi program ya kwamke chibunga chisa tumking hi kakhoshi kantine a ngqoqo wamke chimushingi jwang mkukwe ari gqomqoqoma ke konke radio xka fm mathuisa mkuki kasa njika mgitwa sukwa mchwa gmangwa mkunga wa maimandika wa yake kwa mki mafrika nguya kakrisi ngatina ngotong wa mki nguya nangunam wa mua chigigira tuisa mkuki kakwikwa nha kwerefurika mki afitika nguwa mku program bunga mkuka luke vilungi sa klasi sang ye wa kongtelike kweda mkawa ya ipan salap kwa ugeke o Hea, kaa fiti ka muku giga kugia platform 10 Age uwa lungisa tali aga ngung tanga kika ngung gala Vana mgita sengkwa He nga wake dewe kete mbunga wase Mtanga kwa tali tamazi mkua Kama kwa nga wati kika chutanga kika gala Taka si gita ota vilungisa klasi sa gita age Hea, chal dia lungisa muni de tali ke kachu lungisa ka gala ke tanga chi khotsa sa ng he kha kukwa khwasa nga bunga ke thali chu lungisa khon thali khon gani khona ge ta wana ria rien ta khoe gani khona ge ta wana noria mbangu la si ge ta kwa wa ke simanu chwa ng manda khate o ke fredag ke dri gutu wa fefiri ta o saterda kwa wa ya fefiri gutu wa tuwe darta kwa kom wa meta khatwa ta sonda khasa fakanti tama ya kwa akula wa ngminge gem ke ko muhang batu muku ge ga chiku lungisa thali uhu a kamsinga la ke ka wola la ku gya skola kuna ngi hin lungisa ka dipan salap stial gratis en verwillige kwedam en kontali moeder klasse en platform 10 bekend die klasse reg op volwassenes die jeugdiges en kinders wat die tale kan praat, maar sukkel om dit te lees en te skryf. Dit is die basiese vaardigheidsfondasie, die lees- en skryfklasse, om die bekendstelling van moedertaal onderrig en platform te ondersteun. Die twee pansalptaal en terrens is mevrou Ria Rien vir die Kontali en mevrou Noria Mbangu vir Kwedam. Hulle is die twee faciliteerders wat volledig ondersteun en toegerus word deur die Khoisan Nasionale Taalliggaamlede en hulle is inwoners van platform 10 en die tale nasionaal by pansalp verteenwoordig. So die klasse sal dagliks plaasvind weeksdae by Khoisa gekombineerde skool op weeksdag vandag vanaf maandag tot vrydag gaan dit tussen 3 tot 5 uur wees op saterdag gaan dit 11 uur tot 2:30 wees en die klasse is toe op sondag en openbare vakansiedag is die boodskappe wat ek nou het as ek ander boodskappe kry sal ek vir die luisteraars bewus maak wang mingi gemiki kong hima tisa bunga mukugika kwe kwangwewa Kwa chimtini gi a wana kwa ngungisung, matina tuisa mkugi kahana wabunga ki chimusi ngi chwa ngunta uli ng, mwa gmangawa mko program ki gang, gita sa fita, tadura chigigira sa kwe program, akalotu amke ula ngusunga ngi ya chwa ngun.

0: tsamme exka fm o tbie amon ho patagone te tbie iri kwedan buri e komsa buri tbie iri kwe kiye te ti treso katimun timbamba ka te te te te nam veskap si regering na ka yegu u shika ta komusha aka bara ak an karate tuwe te provinsi asoka na provinsi siki mayom boronga te ti retam provinsi he ahe Ang shiki barakiri ate tatiyo kawuto he at ayete mboronga jiam veskap si di minister acara di ekonomi di takono turisme di even mayer nga te cara ane jijang an tausha yeti kiri ate ting aka an tausha kiri ate ting ga ujimi ka itinu hais refir falaiki gribo o eljinki Sireski tahuna Woesters Dam.
1: Die landbousektor in die Weskaap het erg deurgeloop en miljarde rande se skade is aangerig op plase, paaie, besproeiingsstelsels, pakstore, wingerde, boorde en plaaswonings. Ons het saam met die boere vergader en ons doen alles in ons vermoë om orde te herstel en die pad, toevoerroutes en infrastruktuur te herstel.
0: Tema tena ngikunhim kipama bafana takono Orlando Parish ki tekia ba tema senju mtunu aski senju muyiwa ta koro te khanatami te politike kwana anje ngwe ki ti te kwana he anje iye te mqashi ukhirikhiri hem wa khana sieta ana wa khana ko twitwe ta chu ini khabo o Pretoria kam ta khono ana ta khono mayiwa e kam kona kulina tam a ka ti khwe anqa ti si khwe na aki ti oro hinam amu tiwe anja shinu ngi khwe ai ja ku ngote yom mayiwa October 2014 Fos Luraski, Washanishi Ukunna di Aiki Kelly.

0: het sal meer geneig wees daartoe. En as jy kyk, ek wil net dit byvoeg, daar is toch navorsing wat hierop waard, dat mense wat rarig intentioneel moetswillig optree as volwassenes, daar is een baie duidelike verband tussen waar jy groot geword het, waar autoriteitsfigure inconsequent was en waar straf onregverdig was of nie eindelijk in verhouding was tot gedragsmodificatie nie, waar daar vernedering was. En dan vorm dit mense wat moetswillig raak baie keer.
1: Die persoon wat die aan in die ontvangkant is, kan hierdie baie nogal, om die ontvangkant van moetswilligheid te wees, moet nogal stressvol, angst, dit kan angst veroorsaak, en die nie op een lang termijn ook een beetje depressie nie.
0: Wat het wel doen, is dit affecteer die vertrouwe in die verhouding. Want dit raak onvoorspelbare ding. Jy kan later nie meer vertrouw of die persoon consequent gaan optreden nie. En jy begin ook achterkom, of voel tenminste, dat die ander partij in hierdie verhouding het nie eindelijk ontzag vir die ooreenkomste wat jylle gemaakt het, soos ek sal nie weer na 6 by die huis kom. Dan begin die vertrouwe gaan. En jy het nou precies na verwijs na daardie, amper daardie machtsstryd wat gebeur, nee. Dit is raak amper hierdie cyklus van uitlokking en aanvalling. Jy het al wrachtig weer laat by die huis kom, hoe kan jy dit aan my doen? En die terug daarvan, maar luister, dit is toch net my vriende. Daar is ons altyd rechtvaardig gaan. En dan raak die verbittering en konflik in hierdie verhoudings is baie, baie, baie hoog. Mens kan dit ons dik in enige verhouding waar iemand as onswillig, intentioneel, selfgesentreerde gedrag waargeneem word, gaan die ander persoon nie lekker wees daarmee. Glad nie. Jy voel nie gerespekteer. Jy raak moeg, man, wat jy probeer, jy moet jy altyd grense probeer insit. En mens raak soos jy terecht, jy raak angstig, jy raak naderhand, raak jy apprehensief teenoor wat volgende gaan gebeur, as mens nou daar die lelike woord kan gebruik. En dit tap jou energie, is reg.
1: Want wat soos ons nou praat, denk ek, vir wie is hierdie gesprek? Ek denk nie vir die een wat moetwillig is nie, want die een wat moetwillig is en daarmee wegkom, het een lekker tyd, die gaan nie omgee nie. So is hierdie gesprek maar vir die een wat daarmee saamleef, en nou besef, dit maak my moeg en het is bezig om my leven oor te neem, om iets omtrende dan te doen. So of die gesprek te hee, of het uit te wys, of dan so op sekere extreme therapie en sikke goed.
0: Jy is raar, dit is seker vir die persoon wat in een of ander verhouding, of het een vriendskapswerks of liefdesverhouding is, voel, dat die verhouding word soveel skade gedoen, wat die ander persoon iets moetswillig. Dan sal dit toch vir die persoon wat nou hierna luister, baat om in acht te hou, dat moetswilligheid is nie noodwendig een enkele persoonlikheidstryk wat binnen in een mens sit nie. Dit is een gedrag wat mense doen, wat oor een baie lang tyd kom, en eindelijk in context plaasvind. En meestal, of baie keer, is dit gewoonlik een manier om maar net om controle en identiteit te communikeer. Soos ek is my eie mens, of ek wil beheer wat in my wereld aangaan, en so. Dit is een baie ontoepaslike manier om dit te doen, maar dis waar dit vandaan kom. En ongelukkig is het so. So as jy voel jou vertrouwe is gebreek en jou samenwerking is jy nie meer lis voor nie. En jy is eindelijk nie meer wonder of jy lis is vir die persoon verder in jou leven. Dis wat moeswilligheid doen. Die sleg daarvan is, jy kan nou nie naar een mens toe gaan en gaan sê, luister, jy is moeswillig. Want wat gaan die ander persoon sê? Ek is nie, dit is net jy wat so dik. Ek het net een lekker tyd saam met my vrienden, ek moet ook ontspannen, ek werk hard. En dis waar daar die cyklus dan inskop, nee.
1: En ek neem maar aan dat die omgekeerde sal wees, is as jy nou achterkom dat jou verhoudingswerk nie uit nie, allemaal sê maar diezelfde ding vir jou dat jy is, moetswillig of jy is wat ook al, dan moet jy begin so af nou maar intern kyk na jouself en begin besef, goed, miskien is daar iets in myself of een rede hoekom ek dit doen.
0: Ja, mense wil altyd hee, ander mense moet erken. Die benadeelde partij wil hee, die ander moetswillige partij moet sê, goed, ek erken dit, ek het nou besef, ek is een selfsugtige moetswillige wese. Jy is reg. Dit gaan nooit gebeur. Dit gebeur baie selde. Maar wat kan gebeur, is iemand, ek kan achterkom, dat my vriende wil my nie meer nooi nie. En niemand wil met my op een afspraak gaan, een romantische afspraak gaan. En ek kom achter allemaal

iceberg gewaard staat, de zaljoe ten kaap staat. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goud staat. Maar als je bij die robot stond, hou weer landen worden, geld verbroed in zon. Toen achterdog zijn kop uit stil, die staat ze uit me val. Op zoek naar melk en jenne, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop, gedoor der zonder tal. Maar jij stapt me die straat, oh maat, die mensen maak jou mat. Ja, jij stapt me die straat, oh maat, jouw dieren alles toegemaakt. Jouw plannen heeft nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh man, die sporen wat je achterlaat, en die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat, en praat is nou te laat. Aan zijn oe kal gestroep, te koop vrij nou oe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loopt, en woorden waar die wijs is deel, wordt daar nog een kaart gespeeld. Lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grammigheid te stroef. Hoe lang moet die mensen wacht voor een man in de bak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat, oh man. Jouw dieren alles toegemaakt, jouw plannen heeft nou opgeraakt, jouw beker leeg gemaakt. Ja, jij stapt in die straat, oh maat, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat jouw mond verlaat, die praat blijf meestal praat. Het is tijd voor plannen, maat.

Die stem van Elina Garancha, sy die Ave Maria gesing, dis nou die ene deur Gomez. Frans en Mary Strauss van Oudtshoorn, lekker om weer van julle te hoor. Julle deel hierdie met Anton en Estie, Hans en Dona, Andre en Siel, Dries en Lydia, dan ook Laurens en Marleen. Baie mense sal het ken as die kenwysie van die destijdse die deploys van Soetmelks Vlei, baie gewilde vervolgverhaal, hierdie 60 jare, denk ek. Dit is die 18e variatie van Sergei Rachmaninoff se rapsodie op het thema van Paganini. En soos julle gevra het, Frans en Mary, hulle was baie spesifiek met die opname, dit word uitgevoer deur Bela Davidovic, wat optree saam in die Koninklike Konsertgebou Orkes onder leiding van Nemi Jervie.

Fly With Me. Ook bekend as Lena's Song, dat die rol print As It Is In Heaven. Dit was Leila Yilbar Norgren. Heila, ek het jou versoek ontvang en baie dankie. Ons bly by die Silverdoek en dit is om te luister na instrumentale weergawe van Don't Cry For Me Argentina. En dis natuurlik uit die Andrew Lloyd Webber muziekspel Evita.